0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Kiss FM News. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theBonesetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het er onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Fris uit de veren en misschien ook wel net onder de douche vandaan. Je bent bij KISS-FM. Dit is Wake Up KISS. Lekker wakker worden met Alex Warren.

0: Goedemorgen. Het is vandaag 2 september. Het is woensdagmorgen en hoe was de nacht? Een beetje goed kunnen slapen? Een beetje goed in het slaapritme kunnen komen? Ja, ik was er wel redelijk aan toe ook. Dus ik heb ook een lekkere nacht gehad. Dat wil niet zeggen dat dat vanzelfsprekend is, maar het is allemaal gelukt. We hebben de 6-7 uurtjes weer vol kunnen maken. En ik sta hier weer helemaal fris. Ik hoop dat jij hetzelfde kunt zeggen. Ontzettend veel zin om deze show te maken. Ja, en je vraagt je dan toch af...
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
1: Wat zit er in de show vandaag?
0: Nou, ik heb heel veel nieuws. Ook leuk nieuws, maar ook misschien wat minder leuk nieuws. Want de plannen voor Prinsjesdag zijn vast uitgelekt. Een deel van de Prinsjesdagplannen ligt namelijk al op straat. En je weet het, de derde dinsdag in september is het weer Prinsjesdag. Het kabinet draait flink wat bezuiniging op de sociale zekerheid terug. En wil de rekening deels bij de hogere inkomens neerleggen. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat definitief niet door. En ook de veelbesproken korting op uitkeringen verdwijnt. En bezuinigingen op de WW en WIA die worden uitgesteld. Het eigen risico gaat volgend jaar alleen een beetje omhoog door inflatie. Oké. Nog meer betalen. De grote verhoging schuift dus door. Verder komt de geld voor koopkracht, blijft de korting op benzine en diesel langer overeind. En krijgen meer ouderen een gratis prik tegen gordelroos. Kortom, het kabinet deelt hier en daar wat cadeautjes uit. Maar moet nog wel uitzoeken wie uiteindelijk de rekening betaalt. Ik weet niet of jij dat ook hebt hoor, maar heb je ook niet het geval dat er gewoon helemaal niks gebeurt? Nou, ik bedoel niet negatief, er gebeurt natuurlijk wel een hoop. Maar het zijn eigenlijk niet de dingen die we willen horen. Wanneer krijgen we nou eens een keer te horen, iedereen krijgt die 1000 euro die Mark Rutte heel lang geleden beloofd heeft. Dat zou toch een leuk cadeautje zijn. Of we gaan nu eindelijk een keer gewoon een prijs betalen die concurrerend is voor benzine in de rest van Europa. Dat zijn de dingen waar we op zitten te wachten. Vooralsnog moeten we doen met deze plannen het doorschrijven. Schuiven eigenlijk meer van de rekening is wat ze doen met Prinsjesdag, dit huidige kabinet. En laten wij daarom maar gewoon doen waar we goed in zijn. Dingen om je blij te maken, want dit is Kiss FM. Wake up Kiss, goedemorgen. Zometeen natuurlijk Entertainment Today. Ik heb Offenbach nog en dit is Ariana Grande. I'm

10 minuten na 6. Een heerlijke woensdag 2 september. Ik weet nog niet of het buiten lekker is. Daar ga ik zo meteen even naar kijken. Er kan een hoop veranderd zijn. Ik begin hier meestal al een minuutje of 5 om de boel een beetje voor te bereiden. En wat heb ik onder andere voorbereid? Nou, dit Entertainment Today blokje. Want Tooske Ragas krijgt namelijk een opvallende look. Ze speelt een nieuwe hoofdrol in de bioscoopfilm The Bavers. En voor haar gaat de rol flink uit haar comfortzone halen. Met onder meer lange rode acrylnagels. En kortom Tooske, maar dan met een flinke dosis glitter binnenkort op de buis te zien. Barto Braat, ken je die nog? Uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar speelde die Jeff Alberts in. Zo'n fan van die man geweest. Die sluit een terugkeer naar Meerdijk niet uit. Hij komt nog geregeld op de set van GTST en noemt het een soort tweede huis. Eén telefoontje en Jeff staat weer achter de bar. En in Make Up Your Mind is opnieuw een BN'er uit de kast gekomen. Achter Miss Tinkeldelletje bleek een bekende Nederlander te zitten die na de onthulling meteen uitlegde waarom de verkleedpartij zo leuk was. Oké. En dit moet ik ook even met je behandelen, want Ongehoord Nederland, die omroep ken je wel, de hoofdredacteur Joost Niemuller, die vertrekt per direct, is gisteren bekend geworden. De omroep en Niemuller die hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Bij Omroep Nederland is het dus tijd voor een nieuw hoofdstuk voordat alles weer omgaat. Eerst gaat het even of. ON, Ongehoord Nederland. Hey, goedemorgen. Stefan in de morgen. Het is woensdag vandaag.

0: is overigens groter in het noorden dan in het zuiden. En aan het einde van de ochtend is het ongeveer een graad of 18 hier in Nederland. Maar vanmiddag kan het nog een graadje warmer worden, misschien 21 graden. De komende dagen blijft het erg wisselvallig met veel regenbuien. En pas daarna gaat het weer wat beter worden. Stuur me even een berichtje via de Kiss FM app als je wil.
1: Ik ben net onder de douche vandaan.
0: Oké.
1: Radio aan op Kiss FM. Mm-hmm. En over een half uur moet ik op de zaak zijn.
0: Ja, mooi.
1: Dus wake me up, please.
0: Wel even goed de haren drogen, even de oren droog maken van binnen. Want je wil geen oorontsteking oplopen natuurlijk. Hè. Het wordt een lekkere woensdag. Het is 2 september vandaag met Loreen Euphoria. Zometeen naar Teddy Swims.

Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

vandaag en dit is het leukste. Het leukste van dit uur, al zeg ik het zelf. De bizarre, opmerkelijke berichten. De meest opmerkelijke berichten van de afgelopen dag. Ja, waarom doe ik dat nou? Omdat je natuurlijk wel altijd het nieuws hoort. Maar dit soort berichten halen die nieuwsbulletins nooit. En dat is jammer, terwijl het soms goed, nuttig en handig is om ook dit te weten. Want heb je hier al over gehoord? In Nederland hebben we een vreemde melding gekregen. Van gevaarlijke ecstasypillen in de vorm van Donald Trump. Dat wil dus zeggen, zo'n pilletje, weet je wel, daar is dan het gezicht in afgedrukt van Donald Trump. En zelfs drugsontwerpers die blijken tegenwoordig aan personal branding te doen. We hebben even navraag gedaan bij Donald en hij schijnt er niets van te weten. Ja, en Duitsers die kunnen op steeds meer plekken fastfood halen, net als in Nederland trouwens. Nou, de nieuwste ontwikkeling in Duitsland, dat is een braadworst uit de automaat. Ja, fastfood, maar dan dus op z'n Duits, braadworst to go.

kilometer fietsen door Duitsland en Nederland. Ja. En navigatie krijgt daarmee nogal een letterlijke uitdaging mee. Will O'Neill, heel veel succes. Ik ben ook benieuwd of je je blinde geleidehond mee mag nemen. Alhoewel dat wel zielig is natuurlijk als je die achter je fiets aan laat rennen. Ik zie dat soms wel eens in de zomer mensen doen. Ik kan me niet kwaaien mee krijgen, ik als grote dierenvriend.

XFM, Meghan Trainor, Lips on Moving. En ook mijn lippen bewegen, net als mijn kaken trouwens. Dat doe ik om jou de meeste en de leukste dingen te vertellen. Zometeen na 7 namelijk heb ik nieuws over Badr Hari.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tholen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van AfroTros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
4: Goedemorgen, het is 2 september. Je bent bij een nieuwe Wake Up Kiss. We hebben er zin in, hoor. En nu even lekker de ogen proberen te openen met Harry Styles.

lekkere bammetjes eten zo als ontbijt. Hoegul en Solto met Jamaican Bam Bam. Dit is Wake Up Kiss, ik ben Stefan. We zijn helemaal nieuw, hè, vanaf maandag is dit te beluisteren. Daarvoor hoorden we Ferry Omen. We hebben het iets wat opgefrist. Wat gehusteld, die programmering. Ferry Omen hoor je namelijk nu tussen 9 en 12. Daarna Dimitri Skops tussen 12 en 3. En daarna Luc van Roo. Ja, ik zeg het er nog maar even bij voor het geval je denkt... wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ja, we hebben eventjes gewisseld van programma. Moet toch kunnen af en toe, hè? En vandaag is het nieuws dat de Prinsjesdagplannen al op straat liggen. Ja. Bezuinigingen verdwijnen, uitkeringen worden gespaard... en hogere inkomens mogen waarschijnlijk alvast onder de bankkussens kijken... naar extra belastinggeld. Het is allemaal vreselijk voor mensen die wat meer geld hebben. Ja, vind ik echt zielig. De AOW-leeftijd gaat dan wel niet omhoog. De WW-korting schuift door. En ook het eigen risico krijgt voorlopig een time-out. Benzine blijft dan wel iets goedkoper. Ouderen die kunnen een gordelroosprik krijgen... en er komt 1,5 miljard voor koopkracht. Dat is veel te weinig. Er moet veel meer bij. Kortom even, mijn afdronk hiervan is... ga maar weer opnieuw je huiswerk doen. Want dit zijn hele slechte plannen voor Nederland. Ja, laat mij dat maar gewoon maken, die plannen, joh. Komt helemaal goed. Feest voor iedereen, elke dag zou ik er dan van maken. Ja, Badr Hari die is aangehouden gisteren. Dat is ook weer nieuws, hè. De 41-jarige Badr die heeft inmiddels meer ervaring met politiebureaus... dan met pensioen gaan.

broertje dood aan hebt, hoor. Ik bedoel, hoe gevaarlijk je ook mag zijn, je moet gewoon kunnen blijven zeggen wat je vindt. Je mening moet je kunnen blijven geven, hoe angstaanjagend iemand ook is. En ik ben helemaal niet bang voor Badder. Hij mag gerust op de koffie komen hier. Kunnen we er eens over praten? Lijkt me gezellig. Dit is Kiss FM, Wake Up Kiss. Bibi Rexha komt er zo aan. En misschien is het ook wel een idee als Badder dan toch komt, dat we even naar Zandvoort rijden of zo. Of naar Scheveningen. Kunnen we even lekker taartje eten bij The Ocean, DNCE. Oh.

aandacht krijgen. Want Linda Hakenboom die heeft goed nieuws gekregen over haar kankerbehandelingen. Haar 5-jaar scan is goed en daar mag je gewoon even blij van worden, Linda Hakenboom. Erik Kortom die viert een mijlpaal. Die is inmiddels al 10 jaar lang nuchter. Een jubileum waar geen champagne bij nodig is. Ja, en Barto Braat die ziet een comeback bij goede tijden, slechte tijden wel zitten. Ja, ik

Zijn comeback is dus duidelijk niet helemaal als gepland. Had hij er ook wat meer geld voor kunnen krijgen. Net als in die wedstrijd tegen Rico Verhoeven, weet je nog. Daar heeft hij volgens mij ook heel veel geld aan verdiend. Want anders was het natuurlijk nooit gebeurd. Er moet wel flink even voor in de buidel getast worden. Het is woensdag vandaag. Het is 2 september. Goedemorgen.

Wake up, Kiss FM. Hij kan een groot geldbedrag tegemoet zien, die Elton John. Van de Daily Mail, die hebben allerlei roddelberichten. En er zou een schending zijn geweest van de privacy van Elton. In totaal is meer dan 11 miljoen euro geëist. Ook Prins Harry doet mee aan deze rechtszaak. It's the

AI-nieuws hebben wij hier gewoon de heetste knallers, bangers en jetsers. Het is 7:30, je bent bij Kiss FM op een iets wat wisselvallige woensdag. We krijgen namelijk te maken met regen en wolkenvelden en een temperatuur van ongeveer 1 graad of 20 in Nederland. Ella Langley.

0: worden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Wielen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM. Stefan hier, nieuw sinds afgelopen maandag. Ik heb er heel veel zin in, want we zijn namelijk al een paar dagen bezig met die vernieuwde ochtendshow. Veel leuke reacties komen er binnen en ook een hoop nieuwe dingen. Bijvoorbeeld het volgende.
1: Welke influencer is dit?
0: Weet jij te raden wie dit is?
1: Welke influencer is dit?
0: Dan krijg je van mij een staande ovatie.
1: Welke influencer is dit?
2: Nu sta ik in Baarle-Hertog en nu sta ik in Baarle-Nassau. Ik vind het gewoon zo gek om te zien. Ik ga het verschil nog eens aantonen. Dit is dus Nederland langs deze kant van de straat en dit is België.
0: Deze Belgische social media influencer is echt heel erg hot aan het worden. Ja, behoorlijk wat wind heeft ze in de zeilen. Weet jij ook de naam toevallig van haar? Geef het dan even door via de Kiss-app. Wie weet kan ik je nog wat leuks voor geven, hè? Zometeen als ik je een uitzending haal bijvoorbeeld, of als ik je naam noem. Wake up Kiss met Milton.

gekozen voor Marten Depp. Dat is haar naam. Had je dit goed? Van harte gefeliciteerd. Deze staande ovatie is helemaal voor jou. En misschien een leuk idee om een keer een videootje te gaan kijken van haar. Dan weet je waarom ik haar gekozen heb. Alex Warren bij Kiss.

0: Welke influencer is dit?
1: Zometeen krijg je het antwoord. Welke influencer is dit? Want wie zouden we vandaag gekozen hebben? Welke
2: influencer is dit? Nu Stek en Baarle Hertog en nu Stek en Baarle Nassau. Ik vind het gewoon zo gek om te zien. Ik ga het verschil nog eens aantonen. Dit is dus Nederland langs deze kant van de straat en dit is België.
1: Welke social media influencer was dit? We noemen het elke dag

Ik heb goed nieuws zometeen. Na achten heb ik namelijk de aankondiging waar je waarschijnlijk je hele leven op gewacht hebt. Er gaat namelijk iets goedkoper worden in Nederland. Ja, er wordt iets goedkoper. Meestal wordt het alleen maar duurder. Daarom zometeen het goede nieuws na 8 uur.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek. Kiss FM News.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Welkom, welkom. Wake up, KISS. De nieuwe ochtendshow van Nederland.

0: kan maken. Heb ik goed nieuws over. Eindelijk gaat er namelijk een keer echt iets goedkoper worden. Ja, je zal het niet geloven, maar IKEA is daarmee op de proppen gekomen. Echt heel goed nieuws. Wat gaan ze namelijk doen? Ja, ze hebben besloten om een aantal artikelen 15% tot 25% omlaag te gooien. Het gaat bijvoorbeeld om IKEA-knallers als de Kallax en de Hemnes. Ja, ik ken ze niet. IKEA trekt er 1,5 miljard euro vooruit voor deze hele operatie. Eindelijk goed nieuws dus voor je portemonnee. En nu alleen nog voorkomen dat je voor 20 euro aan spullen naar buiten loopt en met 347 euro aan handige dingen thuiskomt die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Want dat is namelijk meestal wel altijd het geval bij die IKEA. Hè? Maar goed, dit is Kiss FM, Stefan hier met Wake Up Kiss. En ik wil je toch nog even één ding zeggen hoor, want dit is ook natuurlijk het radiostation waarbij we je graag met een grote glimlach zien en met een grote glimlach naar je werk zien gaan. En mocht je toevallig een leuke grap of zo weten, geef het even door via de Kiss app, hè, want dat heeft Marieke ook gedaan.
1: Vreselijk nieuws.
0: No.
1: De hoge prijzen hebben nu ook de sinaasappelbranche getroffen.
0: Nee.
1: Er volgt later een speciale persconferentie.
0: Dankjewel. Heb jij er toevallig ook een? Gebruik de KISS-app. De KISS-app, ik moet het wel goed zeggen. De KISS-app kun je gewoon gratis op je smartphone zetten. Er zit ook een mogelijkheid op om berichtjes te sturen naar de studio.

Oscar Ragas, die krijgt namelijk een nieuwe look. Dat doet ze speciaal voor een nieuwe bioscoopfilm waar ze in gaat spelen. Ze krijgt namelijk lange rode acrylnagels. En naar eigen zeggen stapt ze hiermee uit haar comfortzone. Omdat ze dit nog nooit eerder gedragen heeft. Tooske toch, eens moet de eerste keer zijn. En Jeff Alberts uit Goede Tijden, Slechte Tijden, ken je die man nog? Barto Braat heet hij. Die sluit een terugkeer naar Meerdijk niet uit. Hij komt nog geregeld op de set van GTST en noemt het een soort het tweede huis. Eén telefoontje en Jeff kan weer achter de bar staan hoor. Hij is er helemaal klaar voor. En ja, dit is dan ook wel mooi nieuws, want in Make Up Your Mind is opnieuw een BN'er uit de kast gekomen. Miss Tinkeldelletje, ken je haar? Dat bleek een bekende Nederlander te zijn. En die is na de onthulling meteen zo leuk geweest om uit te leggen waarom die verkleedpartij zo leuk was. Moet je wel Make Up Your Mind volgen natuurlijk, hè. Ja, en dan hebben we ook het nieuws van de hoofdredacteur Joost Nieuwmuller, die weg moet bij Ongehoord Nederland. Ja, Nieuwmuller heeft besloten samen met de omroep in goed overleg om de samenwerking te beëindigen. Je weet wat dat betekent?

Talk Anymore. En de laatste tijd is het zo dat als Charlie Puth optreedt, dat hij dan echt iedereen met zich meeneemt het podium op. Zo is bijvoorbeeld Art Garfunkel bij hem op het podium gekomen tijdens een van zijn laatste concerten. Maar ook Jimmy Fallon, de talkshow host. En samen heeft Charlie Puth dus met Jimmy Fallon het liedje Africa gedaan van Toto. En zo klonk dat. Klik wat is live, hè, dit. Nou, ik zal nog even flink dooroefenen, maar er kan best wel een hitje in zitten. Charlie Puth met Jimmy Fallon en Africa. Wat een lekker liedje blijft dat trouwens, hè. Uit grootmoederstijd. Dit is Kiss FM, terug naar 2026 met de hits van nu. Last

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: love you, baby.
1: Als je echt veel geld wil verdienen, moet je in McDonald's beginnen. Dat zei een vriend tegen me onlangs. Toen dacht ik bij mezelf, zou je nou echt zoveel kunnen verdienen als je eigenaar bent van een McDonald's? Want het is natuurlijk allemaal franchise. Ik hoorde zelfs dat ze 75 hamburgers per seconde over de toonbank laten gaan. Ja, wereldwijd, hè? Het is toch wat, hè? Al zou je er maar eentje per minuut verkopen, zou je volgens mij al binnen zijn. Maar is dit ook echt waar? Of is dit gewoon een ruige fabel? Ik vraag het zo meteen aan Dr. Kiss, want zij is namelijk zo meteen weer in de studio. En Dr. Kiss, die weet het gewoon allemaal. Dat is Mrs. Know-it-all, om het maar even zo te zeggen. Wake up, Kiss. Goedemorgen. Het is 8:08.

0: vriend van me zei: Stefan, als je nou echt rijk wil worden, dan moet je een McDonald's openen. Het schijnt namelijk dat McDonald's wereldwijd per seconde 75 hamburgers verkoopt. Wat zeg je? 75 hamburgers, dat zijn er een hoop. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga toch eens informatie inwinnen daarover. Misschien is het ook wel iets voor mij. Maar voordat ik dat dan doe, ga ik het eerst even verifiëren bij Dr. Kiss. Dr. Kiss weet namelijk alles. He, dat is gewoon een grote bedweter, Dr. Kiss. Is het waar dat McDonald's 75 hamburgers per seconde verkoopt?
1: Grotendeels waar. He? Alhoewel McDonald's tegenwoordig geen officiële, actuele teller met het exacte aantal hamburgers per seconde bijhoudt. Volgens de laatste telling van 2021

0: Wake-up Kiss, Kiss FM, 9 voor 9, Eva Max. En hij komt de studio binnengelopen.
1: Ja, ik wilde nog even koffie voor je halen. Oh. Goedemorgen. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen, dus sorry.
0: Maar wacht even, koffie halen voor mij? Dat is echt nieuw hoor, dat heb je namelijk nog nooit voor mij gedaan, Ferry. Hoe kom je zo op het idee?
1: Nou ja, ik heb het dus even uitgezocht. Hoeveel tijd je als werknemer gemiddeld per dag bezig bent...
0: Interessant.
1: Om koffie te halen voor jezelf en voor anderen. En voor wat dan ook. Hoeveel minuten denk jij?
0: Ja, ik denk 12 minuten. Zo, 12 minuten?
1: Nee, meer.
0: Nou, ik ben benieuwd hoor.
1: Het antwoord krijg je zo meteen.
0: Oh, dat hoor ik zo meteen. Nou, applausje voor Ferry. Ferry, hoor je dus zo meteen tussen 9 en 12... met alleen maar lekkere beukers, jetsers en knallers... om je werkdag goed mee te beginnen. En morgen tussen 6 en...

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
7: Ja, goedemorgen met de hits. Uiteraard Olivia Rodrigo komt eraan. Ook Rita Ora naar Summer nu. Dit is My Body Isn't Ready.

bij je vrienden van Kiss FM. Hoe lang zijn we bezig gemiddeld per dag om koffie te halen? Voor jezelf en voor andere collega's. Wat denk je? Het antwoord krijg je zo meteen. Net zoals de hits van Kiss FM. Zara Larsson onder andere zo meteen. En dit is Rita Ora. Kiss FM.

0: 90 minuten per dag. Zo lang zijn we bezig met het halen van koffie bij de koffieautomaat. En dat is dus meegenomen niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's. Dus oké, prima, ik haal nog wel even een bakje zwart voor je. Dat is allemaal meegenomen, dus 24 minuten per dag. Holy shit, dat is bijna 2 werkweken per jaar.
1: Kiss FM.
0: Kiss, new music. Dit is Kiss FM, aan de koffie of niet? Wij zijn er voor je met de hits, de nieuwste van Ariana Grande.

Sommige mensen dachten een aantal weken geleden dat deze gasten AI zijn / waren. Omdat niemand kende Temper City nog voor kort. Maar nee, en niks is minder waar. Het is een Israëli / Amerikaanse band. Temper City, ze bestaan echt. Self-aware bij Kiss FM.

0: Nederlands trots in de vorm van Armin van Buuren. Dream a little dream. Kiss FM. Met Shakira zometeen ook Stella Leeft. Die binnen nu in 2 minuten.
1: Mens en relatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Vroeger heette hij Years and Years, daar kennen we hem ook onder. Tegenwoordig heet hij Ali Alexander. Dus als je Ali Alexander ergens voorbij ziet komen op Spotify of zo, of in een andere playlist, dan weet je, het is gewoon Years and Years die je zojuist hoorde met King hier bij Kiss FM. Met Pharrell Williams zometeen naar Teddy Swims en Mr. Know It.

0: reis door. Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog twee Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Hey, goedemorgen en welkom. Het zijn de hits op je dinsdag met onder andere Alex Warren. Zometeen ook Shawn Mendes komt eraan. Nou, Bakermat en Rani in I Love Life.

In de brugklas werd hij continu de klas uitgestuurd, omdat hij een onbedwingbare verslaving had aan fluiten. Pas toen hij een beugel kreeg, stopte hij ermee. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Ik vind het ergens ook wel iets schattigs hebben of zo. Kiss FM, Maxi Nanny Grabber.

troostbaar is ze op dit moment. En dat snap ik natuurlijk ook wel een beetje. Omdat ze zoveel met Dolly Parton omging die vorige week is overleden. Door de Miley Cyrus met End of the World. Goedemorgen, Calvin Harris zo meteen. En dit is nu muziek.

zeggen welkom bij je vrienden van Kiss FM, het station van Stefan Brouw, die je elke werkdag tussen 6 en 9 hoort. Sinds deze week doet hij de ochtendshow hier bij Kiss FM. Mijn naam is Ferry, je hoort mij tussen 9 en 12 met alleen maar hits. Zometeen onder andere muziek van Bruno Mars, ook Taylor Swift komt eraan. Eerst de vrouw, ja, we horen heel weinig van haar de laatste tijd, maar op zich is dat natuurlijk niet zo heel erg gek, want ze is een moeder geworden. Dus die zit nu alleen maar tussen de luiers en de huilende baby's om 3 uur 's nachts, weet je wel, dat soort werk. Stilvalling for you, Ellie Goulding bij Kiss FM. Fire.

0: Bruno Mars, On My Soul bij Kiss FM, Lost Frequency zo meteen. Ook Taylor Swift binnen nu in een halve minuut.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

One Direction Legend, samen met Harry Styles natuurlijk, is dat wel echt de twee die echt goed door zijn gebroken. Kiss FM. Kiss, new music. Ook na hun tijd bij One Direction dus. Hey, goedemorgen, dit is Kiss FM. We zijn er voor je. Goedemorgen met zometeen de nummer 1 uit de Kiss 40. Plus 1 voor je als je weet welke het is. Eerst de nieuwe van Sienna Sparrow.

0: kletsen.
1: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van twee andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
4: Ja, goedemorgen en welkom. Zometeen onder andere muziek van Teddy Swims. Ook Beyoncé komt eraan met een hele lekkere throwback. En dit is nu Damiano David.

0: Hey, goedemorgen, welkom. Het zijn de hits op je woensdagochtend. Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Ferry met Harry Styles zometeen. Ook David Guetta komt eraan. En. Ja, voor alle vrouwen onder ons, mocht je op kantoor zijn, ga even op die tafel dansen. Want je gaat sowieso heel goed op deze.
1: Hey, thanks for joining us.

0: moest wel lachen. Ik zag een interview van hem voorbij komen gisteravond. Waar hij werd gevraagd om zijn hobby. Toen zei hij muziek maken om te relaxen. Dus hij maakt gewoon muziek om te relaxen. Kan je niet voorstellen toch dat als je een baan hebt waar je Excel sheets zit in te vullen. Dat je zegt of in de IT werkt. Ja, wat doe jij als hobby? Ja, een beetje tickets wegwerken om te relaxen. Dat kan je niet voorstellen. Maar heerlijk dat dat kan. Dat je gewoon echt van je baan je hobby kan maken. En andersom. David Guetta en Forever Young bij Kiss FM. Goedemorgen. Miles Smith zometeen. Dit is nu Anne-Marie.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

aangezien we nu al in september zitten, kunnen we nu al langzaam een beetje terug gaan kijken. Goh, wat was nou echt de zomerhit van 2026? Nou, deze maakt er toch wel aardig al kans wel op hoor. Jungle Jamaican Bam Bam bij Kiss FM. Welkom bij Rabus Ferry met Olivia Rodrigo voor je onderweg. Eerst nu Coldplay en Adventure of a Lifetime.

0: Ja, ben je er klaar voor? Ben je er echt klaar voor? Om zometeen nog meer hits te horen hier bij Kiss FM. Temper City voor je onderweg. Ook Ovenbach komt eraan.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

Goedemorgen, dit is Kiss FM. Kiss FM. Met de hits zometeen Another, ook Louis Capaldi komt eraan. Eerst de one and only, ik wil zeggen Franse held, maar hij komt rechtstreeks uit België. Jawel. Ik heb het over de one and only Stromae. We horen heel weinig van hem de laatste jaren. Sowieso een aantal jaar geleden ging het mentaal wat minder. Daarna ging hij weer optreden, maar dat heeft hij toch ook alweer afgezegd. Toen, een paar jaar geleden, weet je nog, dat hij een paar concerten gaf in Brussel, geloof ik. En daarna was het ook weer klaar. En sindsdien heel weinig van hem gehoord. Af en toe zie ik hem op de socials voorbij komen. Dus wie weet, nou binnenkort weer wat nieuws van Stromae. Maar we niet te veel verwachten van deze beste man. Reden genoeg om hem even te draaien, om hem ook een klein beetje te steunen. Stromae en Papa Out.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Huilen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News. Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou een mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
6: Goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch voor je woensdag is geopend. Met Justin Bieber, Somjeu en nu Calvin Harris.

Feel You Mean hier bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. De Kiss Lunch is geopend. Elke middag vanaf 12 uur bepaal jij de muziek tijdens de lunch. Eet smakelijk als je de broodtrommel al op schoot hebt. Of zit je in de kantine met keihard Kiss FM aan. Dat kan natuurlijk ook. En de vraag is zo simpel, maar ik ga hem toch stellen. Wat wil jij horen op je woensdagmiddag? Dat is de vraag. Ik kan alles voor je draaien tijdens de Kiss Lunch. Dus stuur het deze kant op. Ga je voor Britney Spears? Of ga je voor een andere hit? Misschien wel iets met gitaren. Laat het weten. Stuur een appje. 0800-1078 is het appnummer van Kiss FM. 0800-1078. Laat weten wat je wil horen.

Eet smakelijk als je al aan het lunchen bent. De Kiss Lunch in volle gang op je woensdag. Mijn naam is Dimitris. En je mag het appen naar 0800 1078 wat jij zou willen horen. Voor Martijn

0: Fancy Sam. Voor David, die heeft mij gevonden via de WhatsApp. Als je ook een appje wil sturen, dan kan dat. Hè? 0800-1078. David of David, ik weet niet hoe die heet. Hoe je het uitspreekt in ieder geval ook. Ik zie in ieder geval staan dat het D-A-V-I-D is. Dus ja, het is David of David. Hij heeft gestuurd. Hoi Dimitris, voor tijdens mijn lunch graag Ed Sheeran Azizam. Ik ben nu nog thuis, maar ik moet zo meteen werken en een hele lange dag tegemoet. Collega's ziek, dus ik moet zeker tot 2:30 vannacht werken. Hoe sterk dan? Voor jou speciaal dus Ed Sheeran. En wat wil jij horen in de Kiss Lunch? App het deze kant op 0800-1078. Zometeen Just Stay, Turn the Lights Off. Catch Eye komt eraan en ook de Chainsmokers onderweg bij Kiss FM.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

Chainsmokers en Halsey, Closer bij Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij wat voor hits ik draai. Dus laat het weten. Stuur een appje op 0800-1078. Jurjen die heeft zojuist gestuurd. Voor mij graag de Gym Class Heroes met Stereo Hearts. Hoor ik echt nooit meer op de radio. Maar is wel lekker tijdens mijn lunch. PS, ik heb een krentenbol met kaas. Nou, eet smakelijk. Zet je tanden erin, Jurjen. Gym Class Heroes komen.

Gym Class Heroes. Oh yeah, dat was Stereo Hearts hier bij Kiss FM. De Kiss Lunch in volle gang. Voor Liesbeth zometeen een beukertje van Alesso. Ja, ik mocht de beuker zelf uitzoeken, maar ik denk dat Alesso wel een lekkere beuker heeft op woensdagmiddag. In Your Eyes komt eraan na

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin vier gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Er worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit twee liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goeiedag. De Bauza staat voor je klaar. Benson Boone ook zometeen. En eerst American Girls. Hier is Harry Styles.

0: Clean Bandit en Shadapal Rockabye hier bij Kiss FM. Woensdagmiddag, lekker zeg! Zeg ik nou dat het woensdag is?
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Ah, zo is dat. De hits komen eraan van Fergie en ook zometeen Martin Garrix naar Benson Boone.

Fergie van de Black Eyed Peas, weet je wel. Heeft ook een solo hit gehad, Big Girls Don't Cry, als throwback hier bij Kiss FM. We hebben een nieuwe ochtendshow, ja! Een nieuwe ochtendshow, ik praat je zo meteen bij hier.

0: sinds afgelopen maandag een nieuwe ochtendshow. Heb je al geluisterd? Stefan presenteert hem en de ochtendshow is een uur vervroegd. Om 6 uur starten we. Dus ik weet niet of je morgenochtend om 6 uur wakker bent. Maar ben je wakker morgenochtend ergens tussen 6 en 9? Slinger die radio gewoon aan. En check onze nieuwe ochtendshow met Stefan. Elke ochtend dus tussen 6 en 9. Dit is Kiss FM. Hits komen eraan van David Guetta, Bruno Mars en Sabrina Carpenter. Ook zometeen hier.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Hullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Kiss FM, Sabrina Carpenter en Taste. Hey, laten we eventjes naar Den Haag gaan. Die ruige stad achter de duinen. Kiss FM. Kiss, new music. Want uit Den Haag komen een hele hoop goede artiesten. Direct, Anouk en deze gasten van Somjeu uit Den Haag. Nieuwe muziek bij Kiss FM. Dit is Feels Part 2.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter €0,95, afgerond €2,67. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de €3 gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: Goedemiddag, zometeen hoor je YouGel, Jamaican Bam Bam komt eraan, ook Imagine Dragons. En nu Zoo, ja, de dierentuin van Shakira.

Imagine Dragons, On Top of the World, hier bij Kiss FM. Lekkere rits op je woensdag, zometeen Kygo. Ook The Weeknd. En George Ezra, die heeft een bijzonder slaapritueel. Ja, misschien heb jij er ook wat aan, want hij slaapt er heerlijk van, heeft hij gezegd. Wat het is, hoor je zometeen. Na Anna Langley, Choose on Texas, Kiss FM.

een beetje makkelijk in slaap? Eerlijk zijn, hè? Zit je veel te veel te scrollen op je telefoon en kan je de slaap niet vatten daardoor? George Ezra heeft de oplossing. Hij heeft een opvallend slaapritueel, heeft hij onlangs gezegd in een interview. Hij zet altijd, als hij thuis is, zet hij zijn telefoon uit om 9 uur 's avonds. Dus dan kan je hem niet meer bellen. Oh, je hebt het nummer van George ook niet. Nou ja, dan kon je hem al niet bellen. Maar goed, om 9 uur dan gaat zijn telefoon uit. En dan leest hij in bed een paar bladzijden van een boek. Dus niet op zijn telefoon aan het lezen, maar van een boek. En dan slaapt hij als een roos, heeft hij gezegd. Ja, dus mocht jij de slaap ook dit kunnen vatten, probeer het eens. 9 uur de telefoon uit en een paar bladzijden lezen uit een boek. Tipje van George Ezra. Je hoort hem nu.

hoeft dus niet te kijken op Google Maps. Het is geen echte stad. Tampa City. Nee, het is deze band. Self-Aware van Tampa City. Hier bij Kiss FM. En meer hits komen eraan op woensdagmiddag. Max en Andy Grammer zometeen. The Thing I Love. Ook Lost Frequencies. En David Guetta zometeen.

0: worden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: David Guetta en Sia, Beautiful People hier bij Kiss FM. Met heerlijke hits op je woensdag. Somber zometeen, Albaro Soler komt eraan. En weet jij nog wat je deed in 2009? Ja, dat is al even geleden, 2009. Had je toen een heel andere baan? Of zat je toen nog op school? Of misschien was je nog een kleuter in 2009? Zou natuurlijk kunnen, hè? Of je reed je eerste auto in de prak? Kan allemaal. 2009, het was het jaar van Bad Romance. Van Lady Gaga. En die hoor je nu.
1: Kiss Throwback.

Och ja, de herfst komt eraan, maar het is altijd zomer op je radio. Als je Kiss FM aanzet en je hoort Alvaro Soler, La Cintura. Hey, het is bijna 3 uur, zometeen hier de middagshow. Veel plezier met Luc van Rooij.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
7: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
8: Met ook weer een hele lijst vol met leuke liedjes. Voor 4:30 onder andere Shannon Spyro, Somber, Gracie Abrams en Jonas.

0: slecht nieuws voor de Eurovisie Songfestival liefhebbers in ons land. Omroep Max, de omroep waarvan je het zou verwachten, heeft aangegeven dat ze het Eurovisie Songfestival niet gaan organiseren. Tenminste, niet gaan uitzenden. Want omroepbaas Jan Slachter vindt het niet zo goed bij de omroep passen.
1: In

0: Kiss FM met de Bauza. En dus niet de Blauza zoals je gisteren zei. Het was Magnetic. Waarom maak je daar nou weer zo'n punt van? Dat is niemand opgevallen gisteren.
1: Kiss and Ride.
0: Een paar weken geleden kreeg ik de vraag van de baas van hier of ik af en toe wat liedjes wilde draaien op Kiss. Ik zei, ja, dat wil ik best wel. Nou, toen hoorde ik dat het maandag tot en met vrijdag zou zijn. Toen dacht ik van, ja, is misschien ook wel leuk. Toen had ik maar één voorwaarde. Nee, niet meer verdienen dan de rest van de mensen hier bij Kiss. Maar dat ik in ieder geval één keer per week dit liedje.

0: over wat losgemaakt hoor. Dat is het verhaal van mij gisteren. Dat het een illusie is dat het altijd een lieve meid is. Dat was Dua Lipa.
1: Kiss and Ride.
0: Met strakjes, Damiano David.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

slecht begin van een demonstratie gisteren van een zelfrijdende auto in Pakistan. Die ging namelijk tegen een politieauto. Ja, dat baalde wel als baas zijnde. Maar ik denk van, weet je wat, ik ga die gozer eens even opbellen. Kijken of dat ding een keer naar Nederland kan komen. En dan op een willekeurige zaterdagmiddag op de Utrechtse baan op de A12 inzetten. Als hij dan toch tijdens de demonstratie overal tegen haar rijdt. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Niall Horan hier bij Kiss and Dinner Party.
1: Kiss and Ride.
0: Ooit was zij de doorn in het oog, de nemesis van Taylor Swift. Tegenwoordig huppelt zij over stranden en door binnensteden met een voormalig Canadees premier.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: News. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss app.
7: Zo, het filefeestje is begonnen. Nee, we gaan niet zitten zagrijnen. Zeker niet met de liedjes die ik voor je heb. Mark Ronson komt eraan, Ariana Grande en als eerste baan.

Nou, ik denk niet dat hij bang is voor zijn koninkrijk, onze Willem-Alexander. Ik denk meer dat hij baat van de derde dinsdag in september, die hier vooraan staat te komen. Moet hij die onzin van ons kabinet weer gaan uitkrauwen. Kiss and Ride. Goedemiddag, Ariana Grande komt eraan.

If you want to dance, zo niet, dan zout je me op. Kiss and Ride. Was Miles Smith. Hey, Sean Lennon. Tegenwoordig gaat hij door het leven als Sean Onno Lennon. En zijn vriendin, die krijgen een zoon. Ja, en alsof ze de eerste mensen zijn op deze aardkloot die dat voor elkaar hebben gekregen, hebben ze het vergezeld van de opmerking. We hebben

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Temper City hier bij Kiss. Goed nieuws voor de Miley Cyrus fans. Niet alleen houdt ze weer van de vader. Hij is vorige week geroepen tijdens een optreden. Nee, ze komt binnenkort ook met een nieuw album.
1: Kiss and Ride.
0: Met nu Ed Sheeran.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Goedemiddag, Kiss FM, met een mevrouw die een paar maanden geleden 60 miljoen euro heeft teruggekregen van de Spaanse Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst dacht dat zij hun ontdook. Hier is Shakira met Burna Boy.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
5: Onderweg naar huis in de file of misschien zit je thuis al op het bankje. Maakt niet uit, jullie horen allemaal voor 5:30. Onder andere Rick Gard, Jennifer Lopez en Sarah Larsson.

0: opleving van de country en western hebben ze het ineens over. Morgan Wallen en Tate McRae hier bij Kiss What I Want.
1: Kiss and Ride.
0: Is dat jij het naar je zin hebt, ondanks het feit dat je in de file staat? Gaat wat mij betreft wel lukken hoor, met liedjes van Chef Special en Regard.

0: Jazz Special hier bij Kiss and Afraid of the Dark.
1: Kiss and Ride.
0: Het gaat goed met onze aardkloot, jongens en meisjes. Ja joh, niks geloven van al die doemverhalen. Het gaat hartstikke goed met deze planeet. Zo goed zelfs dat er op 21 juli een nieuw eiland is ontdekt op het Willistonmeer voor de kust van Canada. Alleen het eiland is dusdanig geschrokken van alle ophef dat het zich verstopt heeft. Want sinds 5 augustus is het nergens.

0: Goedemiddag, Kiss and Ride nog tot 6 uur met strakjes Alesso en One Republic.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Dua Lipa en Elton John en Cold Heart. Even een Kiss FM vakantieman tip. Je hoeft geen zomervakantie te boeken in het buitenland voor volgend jaar. Want de voorspelling, schuin-verwachting is dat we in 2027 dezelfde...

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Vullen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss.

0: garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+. In de

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren, na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en worden 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Reijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt.

0: De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Hij stond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: borden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: This is Lady Gaga.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
6: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: In de hele Randstad op FM, DAB+, en overal online via de KISS FM